0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt en raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
7: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wil. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
6: En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi sluit zijn carrière bij de Argentijnen zo af met 208 caps en 126 doelpunten. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden.
5: Dit is Joe Gold
4: met Sven en Anke.

0: Het is in Frankrijk begonnen met grote protesten van de scholieren. Ja, ongeveer heel Frankrijk staat in brand, hè, als je de beelden daar ziet. En als er iets in Frankrijk gebeurt, in Parijs, dan slaat het over naar Luik, Charleroi, Namen. Want ja, Wallonië kijkt heel erg voor het nieuws naar Frankrijk. En ook daar zijn er natuurlijk enorme besparingen in het onderwijs. Niet helemaal raar, want de begroting in Wallonië en Brussel is er nog veel belabberder aan toe dan die nationaal, laat staan die in Vlaanderen. Dus dat zijn grote besparingen bij het onderwijs. En dat woord vind ik een beetje misbruikt door jongeren met hele slechte bedoelingen. Aan de ene kant snap ik nog wel dat jongeren zouden opkomen voor hun leerkracht. Ik vind het heel mooi. Ik vind het mooi.
1: Zoals wij vroeger ook allemaal deden.
0: Want je hoort dan ook inderdaad leerlingen. Je hoort leerlingen echt zeggen in het nieuws van ja, dat gaat toch niet voor die leerkrachten. Ze moeten te grote klassen onder controle houden. Ze moeten te veel uren werken. Ja, sorry. Maar
1: en dan nog een molotov cocktailtje smijten.
0: Nee, en dan wordt dat inderdaad gekaapt. Heel dat protest wordt gekaapt door echt van schormorrie. Een bepaald soort jongeren. Je kan er allerlei labels op kleven. Maar die dat leuk vinden om ook volledige restaurants kapot te slaan. De Kwik helemaal eraan. De McDonald's helemaal eraan. Molotov cocktails. Vuilnisbakken in brand.
1: Maar dat zijn toch niet scholieren meer. Dat zijn gewoon dezelfde die dat ook doen tijdens voetbalmatchen.
0: Ja.
1: Of op oudejaarsavond.
0: Ja, toch? Ja, wellicht. Ja, wellicht. Ja.
1: Ja, we zien niet, want ze zijn verkleed. Hè. Ze zijn toch van boven
0: die bivakmutsen hebben die aan.
1: Ja, dan kunnen we dat toch niet zien dat dat in feite eigenlijk 28-jarigen zijn in plaats van 17-jarigen.
0: Ik kan daar zo niet aan doen, hè, maar ik zou daar zo een afschuwelijke rechtse praat kunnen over uitslaan. Ik word daar zo kwaad over. Theo Franken
1: heeft dat al in jouw plaats gedaan.
0: Theo Franken is mijn vriend.
1: Theo Franken pleit. Ja, hij was gisteren aan het gaan, hè, op de socials. Hij zegt van, je moet de verplichte dienstplicht terug invoeren.
0: Ja, ja.
1: Dus voor
0: maar niet alleen leger, hè.
1: Voor jongens en meisjes, nee, niet alleen leger, ook zo in de zorg, in het onderwijs, een jaartje dat de jongeren van vandaag terug leren wat samenleven is. En daarna kunnen ze dan losgelaten worden in de samenleving. Maar hij zegt, en ouders moeten beter opvoeden.
0: Ja, natuurlijk.
1: En hij voegt er ook aan toe, en TikTok, dat moet ook verdwijnen.
0: Ja, maar
1: hij was aan het gaan.
0: Maar dat kan toch niet, onze steden in brand staan. Dat wil je toch niet, nee?
1: Ja.
0: Maar ik word dat ook wel. Ik zou daar het leger op afsturen als ik Theo Frank was. Good times, great music,
2: Sven en Anke.

0: van Joe.
1: Gisteren was birthday queen Heidi van Tiele jarig.
2: Ja, hoe oud werd je eigenlijk?
1: Ons Heidietje.
2: Ik weet dat niet precies.
1: Oh, ik moet ook wel even nadenken.
2: Het is wel net de 40.
1: 41.
3: Mij, ja. Ik heb het gevraagd, 41. Ja, als, ik heb het durven vragen.
1: Dat is mijn bestie. En ik, ja. 5 jaar jonger is dus,
2: ja. Precies, ja, ziet er toch nog goed uit, hè? Dat is, hè?
1: Absoluut. Ja,
3: dat is toch nog goed, omdat ze al 41
2: is. Ja, maar nee, maar die ziet er toch fantastisch
1: bij,
2: uit.
1: Wij allemaal, bij Joe van de vrouwen.
2: Ja, bij jou, als,
1: van
2: jij,
1: de vrouwen,
2: als jij zou zeggen, ik ben 46, ik zou het meteen geloven. Bij haar denk ik, die is half de 30 of zo. Nee, dat
1: ja,
2: is toch zoiets, hè?
1: Ik gun het je, ik gun het je. Ik ga er niks op zeggen. Maar vandaag is birthday queen 2-jarig. Tess Gossens.
2: Ja, Teske is jarig.
1: Ja, Tess, dat is ook jouw bestie eigenlijk.
2: Ja, dat is een heel goede vriendin. En dat weet ik, die wordt dus 45, Tess.
1: Heb je al bloemetjes opgestuurd?
2: Nee, ik heb nog geen bloemetjes opgestuurd. Maar meestal is er ook een verjaardagsfeest voor haar. En dit jaar...
1: Niet uitgenodigd.
2: Ben ik niet meer uitgenodigd. Ja. Ben ik uit de gratie gevallen.
1: Het zit niet meer in de inner circle. Nee. Ja, dat kan gebeuren. Simon Cowell is ook jarig. Je weet wel, hè, die nurk.
2: Is hij in de 60,
1: jury van Got Talent.
2: Is hij al in de 60, begin de 60, zoiets?
1: 67.
2: Ah, toch al. Ah,
1: 6-7.
2: Ja, 6-7.
1: En Chris van den Durpel?
2: Ja, die is dus al... Chris, wacht, dat is niet moeilijk. Ja,
1: nee,
2: dat is gemakkelijk.
1: Oh, ik wou ervoor nog zeggen, doe het niet. Don't do it.
4: Dat is geen gemakkelijke leeftijd, maar ik denk dat hij toch ook al over de 60 is.
1: 66.
4: Ook al,

0: Yes,
1: Pompie.
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
0: Wat blief?
2: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
0: Ja, ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
0: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja,
8: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Half zeven. Een tip voor een betoverend leven. Ja, heel hot online zijn de love spells. Dat zijn eigenlijk dingen die je tegen je partner moet zeggen. En dan doet hij alles wat je zegt.
2: Ja, dat bestaat toch gewoon.
1: Er zijn heel gemakkelijke love spells die ik eigenlijk zelf al toepas, omdat ik dat al 100 keer heb gelezen.
2: Oké.
1: Okay. Gebruik nooit het woordje nooit.
2: Oké.
1: Okay. En gebruik ook nooit het woordje altijd. Jij doet nooit dit voor mij. Jij doet altijd dat. Snap je? Mag je nooit doen, want dan stijgt je partner. Echt waar, die twee woorden moeten weg uit je vocabulaire.
2: Oké. Okay.
1: Maar ja, die andere love spells, jongens toch. Oh, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Er zijn heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld als je met je partner op restaurant gaat. Mm-hmm. En je ziet duidelijk dat je partner naar de D-cup van de serveerster zit te staren. Dan zou je kunnen zeggen, hey, ik zie dat wel, hè, dat je altijd naar die borsten zit te kijken. Kijk eens naar mij. Zou je kunnen, maar je zou ook kunnen zeggen, dat is dan de love spell. Het is me opgevallen dat jij met die serveerster aan het lachen was. Ik heb gemerkt dat ik daar wat onzeker en jaloers van werd.
2: Oh,
1: wat denk jij hierover? Ja. Maar zo, allemaal van die dingen. Bijvoorbeeld,
2: en dat is nu hip of wat?
1: Dat is mega hip. Eigenlijk willen ze je gewoon leren communiceren.
2: Ja.
1: Maar op een ChatGPT manier. Want bijvoorbeeld, als je man tegen je man zou zeggen, godverdomme, wil je nu alsjeblieft eens het tuinhuis gaan opruimen? Dat werkt niet, dat kan ik aannemen. Maar hoe moet je het dan zeggen? Ik heb de hele winter plezier gehad toen jij dat tuinhok had opgeruimd. Zou je het zien zitten om dat opnieuw te doen? De kinderen gaan dat zo fijn vinden.
2: Ik
1: heb daar geen tijd voor die communicatie. Ik heb alleen maar tijd voor... Godverdomme, doe het nu! Ja, sorry, we gaan dat niet doen, die love spells. We gaan het laten voor wat het is.
2: En dan zegt hij, breng mij gewoon een pintje alstublieft. Oh, doe eens normaal alstublieft.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
0: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Hurman, zet de puntjes op de O.
0: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
8: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
9: Sven en Anke.

0: bijna kwart voor zeven.
1: Vandaag in de Spotlight.
0: Op woensdag 7 oktober, de dag na het afscheid van The GOAT. The greatest of all times. God wordt hij ook wel eens genoemd. Misschien wel de beste voetballer aller tijden. Heeft vannacht onze tijd officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg. De tijd is daar om te oogsten en een goede oude wijn te worden. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Tja, oké. Hebben ze gewonnen met 3-0. Tegen Benin. Dat is nu net niet zo van dat de Belgen zo nog een wedstrijd tegen Liechtenstein zouden doen. Maar het gaat wel een beetje in die richting uit. Maar dat deed er allemaal niet toe. 80.000 fans waren erbij. Stadion bomvol en in de straten nog veel meer volk erbij. Ik zag van die shirts, Anke. Zo'n shirt. Maar niet, ik bedoel, zo groot als een plein was gemaakt. Het shirt van Messi.
2: Waar lag dat dan op?
0: Dat lag
2: dan
0: eens op een gigantisch plein lag dat in de stad. Ja, en Messi gaf 2 assists. Heeft hij goed gedaan. Hij scoorde zelf ook een penalty.
3: Leo Messi, the greatest of all time. About to take the penalty. Leo, goal! Goal! Thank you so much. Goal for Argentina. The greatest of all time. Lionel Andrés Messi, the young boy from Rosario, who conquered the whole world and make a whole nation celebrate as they did never did in history, now receives the love of his country. Thank you so much.
0: Ja, zo gaat hij nog lang door hoor. Messi speelde 208 wedstrijden voor Argentinië. Hij scoorde 126 doelpunten. Hij gaf 7 assists. Hij is 39. Heeft nog een contract van 2 jaar bij Inter Miami in de Verenigde Staten. Maar voor zijn land heeft hij nu afscheid genomen. Ja, hij was ook zo groot bij Barcelona op een bepaald moment. Ik krijg kippenvel als ik het mag vertellen op de radio. Ja. Wauw, indrukwekkend.
2: Heel veel mensen waren aan het huilen, maar hij heeft wel zijn kans niet gepakt. Hè?
0: Hoe heeft zijn kans niet gepakt?
2: Ja, ik had dan het publiek zo stilgelegd en dan gezegd...

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Een goeie morgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wies Kalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
3: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietsstelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
2: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
4: We zien dat er heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
2: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
5: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
2: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
6: 70s
0: en meer.

0: Een blik achter de schermen.
1: Oh, soms gebeuren de leukste dingen hier gewoon niet op de radio, maar achter de schermen. Er is een nieuwe versie van ons kookboek, wat iedereen liggen heeft in de kast. Mm-hmm. Van de mama of de oma. Jij hebt er zelfs één liggen.
2: Ik heb er zeker één ooit zelfs gekregen. Ja, ook, ik had iets gewonnen. Ik had het gewonnen, dat boek.
1: Ooit gekregen, nooit gebruikt. Hè. Dat is dat boek eigenlijk.
2: Dat is dat boek waarvan je denkt dat het net nieuw is.
1: Ja, ja.
2: Zo ongeopend
1: maar wacht,
2: is
1: het. Wat hier nu, oh. Dus er is een nieuwe versie en de cover is bekendgemaakt. Die gaat begin 2027 uitkomen. En Anke sprak letterlijk, je hebt gehoord, is Sander de woorden uit. Nou ja, dus je hebt die nieuwe cover gezien van ons kookboek van Fern van de Boerinnenbond. Is dat prei, zei
2: jij. Ja, ik wou dubbel checken. Ik wou geen fouten maken. Ja,
1: wat zou dat anders zijn? Courgetten, tomaten, bloemkool.
2: Kijk, prei, het lijkt ook, als je de cover ziet, Ferm, trouwens, kookmodel trouwens, die prei. Ja. Maar als je het ziet, zou je kunnen denken, pijpajuin en prei, google het mensen, het lijkt op elkaar.
1: Als dat pijpajuin is, dan moet je een brede mond hebben.
2: Dat
1: is prei gewoon.
2: HR.
1: Dat jij dat woord ook wel weer kent, je kan het ook gewoon lenteuitjes noemen of bos.
2: Is dat hetzelfde?
1: Ja, dat is

0: ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: Ah, ik vond het eigenlijk wel fantastisch gisteren. Het was echt van Sing Halleluja. Want we hebben nog eens als kleine Belgenlandje de Nobelprijs gewonnen. Maar dat is wel fantastisch, hè?
2: Ja.
1: Hey, maar sorry, maar dat, je kan dan zo zeggen van, oh ja, het zal wel.
2: Nee, nee.
1: Het WK
2: nee,
1: voetbal, dat winnen wij niet. Maar dit hebben we toch wel weer. Hey. Dat is fantastisch, echt.
2: Dat
1: fantastisch.
2: Is, wauw.
1: Weet je waarvoor ook?
2: Nee, ik heb het, als ik het lees, dan hoog energetische neutrino's in het heelal.
1: Neutrino's, nee. Is neutrino's, is dat de juiste
2: omschrijving? Dat staat hier toch in de krant?
1: Het zijn een soort van spookdeeltjes en ja? Die zijn zo minuscuul klein dat ze overal doorheen gaan. En toen die man die dat eigenlijk heeft ontdekt eigenlijk, ja? Toen die daarmee tevoorschijn kwam, Francis Halsen, die trouwens ondertussen al 50 jaar of zo in Amerika woont en daar aan de universiteiten les geeft, toen hij daarmee tevoorschijn kwam, werd hij uitgelachen. Iedereen zei, maar jij bent gewoon gaga. Maar later bleek dat dan helemaal te kloppen en die deeltjes gaan overal door ons heen. Terwijl wij hier zitten, wat is, biljoenen van die deeltjes gaan dwars door ons heen.
2: Ja.
1: Zot, hè, eigenlijk.
2: Ja, dat is... ja, maar dat fysica is... vind ik zoiets zo...
1: Moeilijk, hè?
2: Ik ga mijn patch te boven. Zo van, ik denk, oh, ik krijg koppijn als ik nadenk over wat die heeft uitgevonden of ontdekt heeft.
1: Maar ze moesten het ook in het nieuws van VTM. Ik heb wel moeten lachen gisteravond. Oh, het was zo goed. In het nieuws van VTM hadden ze Martijn Peters het ook probeerde uit te leggen met een appel en een ei. En hij kan dat goed. En het was inderdaad nog niet zo gemakkelijk. Het is zoiets abstract. Maar ze waren ook, ja, wat moet je daar nog mee doen? Ze hadden een foto van die brave man, van Francis Halsen, de Nobelprijswinnaar, afgeprint om in tienen rond te wandelen en te vragen aan iedereen, kent
2: je
1: die? Ja, sorry, oh. Maar alleen, nee, dat een spookdeeltje op zijn eigen, niemand wist het, niemand herkende het, natuurlijk niet.
2: Ja.
1: Dat was het dan. Dan hadden ze ook zo, ja, toen zei de burgemeester, misschien moeten we een standbeeld hier voor hem bouwen. Maar ze hadden wel al een standbeeld, dat de dingen, die Dancing with the Stars had gewoon, Bart Lemmelijn,
2: ah, ja,
1: had dat gemaakt voor het programma van Sven de Leijer.
2: Dat helemaal niet op Bart Lemmelijn lijkt.
1: Nee, maar ze hadden al een standbeeld, nu misschien ook één voor de Nobelprijs. Ik dacht, je weet niet goed welke reportage dat je moet maken vanavond. Maar het leukste was, toen ze naar het Atheneum zijn gegaan... Waar hij op school zat, 50 jaar geleden. En toen hadden ze een interview met een hele breed lachende fysica-leraar, die heel, heel trots was. Hè, dat er dus een ex-fysica een leerling, die dat dan ook een keer fysica op de schoolbank daar had gehad, dat hij nu de Nobelprijs had gewonnen. Maar al 50 jaar geleden zat hij daar. En moest luisteren naar het interview, vooral wat hij op het einde zegt over de leerlingen die daar nu op school zitten. Ik lag echt dubbel voor mijn televisie, maar moest luisteren.
3: De Reniersche leerkracht chemie geeft vandaag met nog meer passie les. En in het lokaal hangt dan meteen een krantenartikel.
4: Hoe reageert de klas daar dan op?
5: Ja, ik zag ze heel verbaasd kijken. Ik heb hen dan ook gezegd, ik zeg, als je goed studeert en vandaag goed oplet, kunt je er misschien een vervolg aan brengen.
4: Dan kunnen jullie misschien ook de Nobelprijs winnen op een dag.
5: Ja, ik zie niet meteen direct een kandidaat, maar het zou kunnen.
1: Ik zo een keer half over zijn schouder. Die leerlingen zaten daar nog. Hier zit er geen ertussen.
2: Het gaat niet van deze lichting komen.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s, 70s en meer.
6: Joe Gold.
8: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Santé! Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Dat is Imo!
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
14: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Joe Gold.
1: Sven en Anke.

0: uw beste vrienden.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja. Want dat zijn jullie, dat werken we al 11 jaar. Maar we zijn dit seizoen echt bezig dat luisteraars elkaar kunnen helpen als er iets is wat ze echt nodig hebben of als ze met een droom zitten of zo.
2: Yes, en we hebben aan de lijn Fabrizio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Fabrizio, wij zijn met u bezig, hè? Volle bak al sinds gisterochtend. Uw kameraad Mario had een oproepje gedaan, want jij bent zeer slechtziend. Jij mag niet met de auto rijden, maar je had één droom, hè? Vertel eens.
3: Ja, ik wil toch wel eens achter het stuur kruipen en met de auto rijden. Ik sta hier al een aantal jaar naast en het lijkt toch goed te gaan komen nu.
0: Het lijkt wel te komen.
2: Ja, want je bent binnenkort ook jarig, dus voor jou zou dat het ultieme verjaardagscadeau zijn. Wij deden een oproep en daar kwam meteen een reactie op. Scott van Hooydonk van Jesco Auto Training School reageerde. En die beschikt over het ideale terrein om dat te doen.
0: Dat is ergens slipschool langs een A12.
2: Exact, een puurs is dat.
0: Met veel ruimte om gek te doen, man.
2: Ja, echt een ideale plek, check. Ja. Ideale auto hadden we nog niet, want je moet zo'n auto met zo, hè, dat je dat de bestuurder, de dingen, de passagier.
0: Als je te zot gaat doen dat er kan trainer, voor je veiligheid gezorgd worden.
2: Exact, dat hij ook pedalen heeft. En nu hebben we iemand aan de lijn van Rijschool Dirk in Mechelen en Brussegem. Goedemorgen, dag Wouter.
0: Hey Wouter.
4: Goedemorgen.
2: Hey, jij hebt een auto waarmee Fabrizio zelf gaat kunnen rijden.
4: Die hebben zeker een vast. En hij kan ermee rijden en gelukkig wij ook.
2: Oh, dus Wouter, jij gaat naast Fabrizio zitten en jij gaat hem helemaal door dat parcours heen loodsen.
4: Ja, dat is de bedoeling. Dus de wagens die beschikken, zoals dat jullie ook zeiden, over dubbele bediening. Dus dat betekent dat ik naast hem kan zitten op de passagiersstoel en kan ingrijpen als dat nodig is.
2: Maar en is dat dan handgeschakeld of automaat? Of kan je aan het stuur rukken?
4: Dat kan eigenlijk allebei, maar het lijkt ons veiliger om misschien voor handgeschakeld te gaan.
0: Waarom?
4: En misschien ook wel leuker.
0: Waarom? Ah, dan moet je nog schakelen.
4: Ja, dat schakelen maakt het misschien net iets moeilijker, maar ik denk dat de beleving voor Fabrizio zo nog echter gaat zijn en leuker gaat zijn.
2: Oh, ja.
4: En misschien, we moeten toch wel zien dat het veilig blijft, kunnen wij vanuit de andere kant makkelijker ingrijpen, bijvoorbeeld de koppeling induwen. Stel dat er dan toch iets gebeurt, kan er eigenlijk niks misgaan.
2: Ja, ik snap het wel. Jij wilt dat ook, Fabrizio, een echte versnellingspook. Hè? Wil het toch eens vast hebben in je leven, hè?
4: Ja, het moet echt zijn, ja.
0: Oké.
2: Maar hoe snel geregeld is dit? Fabrizio, ben je nu blij? Want ja, het gaat echt gebeuren. Je wilt toch nog, hè? Het is niet dat je nu een beetje met de pieper zit, hè? Je wilt het heel graag nog.
4: De persoon die langs mij moet graag willen.
2: Wouter, goede levensverzekering.
4: Zeker en vast, goede verzekering. Nee, dat komt in orde. Ook het terrein bij Jesco is ideaal geschikt om dat te gaan doen. Dus ik kijk er zelfs enorm naar.
0: Ah, ik ben wel een beetje. Hoe rap denk je dat hij gaat kunnen rijden, zodat het nog veilig blijft? Hoe snel?
4: Dat is zeer moeilijk in te schatten. Dat is heel persoonlijk afhankelijk. Maar we gaan dat gewoon stap voor stap doen. En we gaan zien dat Fabrizio zeker die beleving kan hebben.
0: Ja.

0: Maar je klinkt al als een, lift, al een hele toffe instructeur.
1: En geduldig ook zo, denk ik.
2: Ja.
1: Oh, hey, maar we gaan wel, we moeten daarbij zijn. We willen dat zien, hoe dat gaat. Dat
0: is, ik zal op de achterbank komen zitten.
1: Echt? Oh. Pas op, wat hou je daaraan?
3: Dat kan. Is dat zo direct over als een examen.
1: Oh my god. Oké, okay. Fabrizio, dat zal echt de Heisenboek zijn. Hè. Pas op!
0: Ja, ik ben wel zo iemand.
1: Ja,

0: half uur aan de ontbijttafel zitten, of niet meer, want het gaat over dingen die we in ons mondje steken.
1: Hola.
0: 5,2 kilo per jaar, gemiddeld.
1: Oké.
0: Okay. De Belg.
1: Chocopasta.
0: Nee, dat is...
1: Speculoospasta.
0: Nee.
1: Charcuterie.
0: Dat je meteen al wap op de pasta. Op de pasta.
1: Ik ben aan het overlopen wat ik in mijn mondje steek.
0: Wacht,
1: is het ontbijt? Het is toch ontbijt?
0: 5,2 kilo eten we per jaar.
1: Aan het ontbijt.
0: Maar nee, dat heb ik niet gezegd aan het ontbijt.
1: Je zei, ik weet niet of jullie nog aan de ontbijttafel zitten.
0: Het gaat over eten. Het gaat over eten.
1: Ontbijt. Dus iets anders.
0: 5,2 kilo. Je moet dat een keer omrekenen. Hoeveel dat dan is per week.
1: Wie van ons twee eet het meest?
0: Ja, dat zou je nog niet zo zeker weten, eerlijk gezegd.
1: Huh?
0: Ja, dat weet ik niet zo zeker.
1: Is het lekker?
0: Ja, ik vind het wel lekker, ja.
1: Is het een ingrediënt? Ik bedoel, is het een kruid of zoiets? Is het zoiets zoals zout of suiker?
0: Ah ja, wacht. Doe eens iets met dat cijfer. 5,2. We hebben 52 weken per jaar.
1: Ja?
0: Dus dat betekent dat je dus eigenlijk 100 gram...
1: daarvan per week.
0: Per week eet.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus dat kan je al helpen. 100 gram. Dus reken dat dan nog eens een keer over 7 dagen gespreid. Dan gaat het eigenlijk over maar...
1: boter?
0: Een goede 10 gram per dag eigenlijk. 10, 12 gram per dag.
1: Is dat niet boter?
0: Dat is niet ontzettend veel. Het is ook niet boter. Nee. Je zou eigenlijk ervan uitgaan, en daar gaat het gesprek over gaan, je zou ervan uitgaan dat dat eigenlijk veel meer zou zijn.
1: Is het gezond of niet?
0: Ja, dat zal ook wel interessant
1: zijn. Ja, dan is het deel toch van suiker. Het gaat suiker
0: zijn. Nee, het is niet suiker. Het is niet
1: peper.
0: Het is ook niet peper. Dat zou heel...
1: Kurkuma.
0: Nee.

0: even, dus we moeten het gaan checken. Ik vind het aan de lage kant. 5,2 kilo, ik had echt veel meer verwacht. Ja? Ik snap het niet. Ja, ik snap het eigenlijk.
1: Maar het is dus eigenlijk, was het 10 gram of zo, zei je?
0: Ja, maar als je begint om te rekenen, is het, ja, het is 12, 13, 14 gram. Maar ja, dat is niet veel, hè.
1: Oké.
0: Okay, dat is echt weinig.
1: Er komt van alles binnen. Er komt ook binnen tandpasta.
0: Ja, nee, dat
1: maar
0: is...
1: Maar dat is het niet. Het is iets om te eten, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Chocolade.
0: Chocolade.
1: Vlees.
0: Vlees.
1: Oh, dat kan allemaal niet, hè. Aardappelen. Boter, geraffineerde suikers, speeksel, je eigen speeksel, zusvocht, ja, mensen sturen ook zo'n dingen, hè. Honing in de yoghurt, olijfolie, zout, komt ook heel vaak binnen. Ja, is het niet zout dan? Het is niet suiker, zei je, het is dan zout.
0: Maar wacht, kijk, ik wil even dat je meegaat in de redenering, jij ook, beste luister. Dat is ongeveer 100 gram per week. Dan denk je, weet wat dat is, 100 gram?
1: Ja, dan zie ik 5 schelletjes kippenwit voor mij.
0: Hey, zout zou dat heel veel zijn, hè? Zout zou dat heel veel zijn, hè? Ja. 100 gram, dat is dan eigenlijk een tiende van een kilo zout in je eten smijt. Dat zou zeer ongezond zijn. Dus ja, maar bij vlees denk je, dat kan. Bij vlees kan het niet, hè?
1: Nee.
0: Dat is te weinig, hè?
1: Te weinig.
0: En bij chocolade kan het ook niet, hè? Dat is ook te weinig, hè? Maar 100 gram per week, dat zou ik niet kunnen.
1: Alles is te weinig.
0: Ja, weet je wat? Het is chocolade. Het is chocolade. Maar 5,2 kilogram per jaar chocolade.
1: Ja, maar dat is dan omdat sommigen het gewoon niet in hun bakken steken en anderen non-stop.
0: Ik weet niet hoe het komt. Zoals ik doe meer.
1: Maar dat is... Maar waar hebben ze dat gedaan? In een diabeteskliniek waar ze dat niet mogen eten?
0: Wij vragen dat Dominique persoonlijk.
1: Dat kan toch niet?
0: Ja.
2: Vanavond bij VTM pak Denzel uit met een gewaagd cadeau in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 een speciale erfenis van een spookjager in Ghostbusters Afterlife. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting nemen in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
5: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Dit is Joe Gold.
10: Alleen maar gold.

0: we snapten het eigenlijk allemaal niet zo goed bij de redactie toen we het zagen. 5,2 kilo chocolade zou de Belg eten per jaar. Dat lijkt sowieso heel veel als je dat samen ziet. 5,2 kilo, maar over een jaar gespreid is dat een goede 100 gram. Een kleine chocoladereep per week. Jij zegt dat.
1: Maar dat kan toch niet? Ja, ik ben het type, ik stop aan een tankstation en ik koop gewoon al minstens 1 reep. En ik heb gezien, dat is 45 gram. Ja. Dus ja, mij hebben ze ook niks gevraagd over dat onderzoek, want anders waren die cijfers duidelijk anders.
0: Zo ben ik persoon, onze chocoladekoning van België, van de Chocolate Line in Brugge en zo'n beetje van overal eigenlijk. Dominic, goedemorgen.
1: Hallo.
2: Hey. Goedemorgen, dat is Sven, dat hangt. Goedemorgen.
0: Ja, 5,2 kilo, heeft dat misschien te maken, is dat aan het zakken, dat cijfer, hoeveel we er consumeren? Heeft dat te maken met het feit dat ja, chocolade is wel meer en meer een luxe product aan het worden? Het is duurder en duurder aan het worden, Dominic.
2: Wel, de basis van chocolade is natuurlijk cacaobonen en die zijn natuurlijk wel enorm gestegen de laatste jaren. Wat misschien ook niet slecht is, want daardoor krijg je de cacaobonen een betere prijs voor een product. Want je moet toch het hardste werken voor een reep chocolade. Uh-huh. Maar ja, het is een feit. Maar gelukkig, ik denk dat we wel heel veel chocolade verkopen en dat er heel veel chocolade ons land verlaat.
0: Ah ja, ja. Ja, maar ja, je zit ook in Brugge bijvoorbeeld, jij. Dat is niet normaal, hè. Dan denk ik, hoe kan dat nu dat daar honderden chocoladewinkels naast elkaar zijn in Brugge? Allee, honderden is veel, maar toch op elke hoek van de straat is er wel eentje, hè?
2: Ja, het is natuurlijk een beetje de specialiteit van ons land. En Brugge is natuurlijk een toeristische stad. En ik denk, ja, als stel je voor dat je naar Amsterdam gaat. Allee, als ik dan denk aan mijn madame, die neemt altijd tulpenbollen mee als ze van Amsterdam komt.
0: Ik dacht dat je zou zeggen
2: dus
0: wiet.
2: Het is ook ergens een souvenir.
0: Ik dacht dat je zou zeggen wiet, maar ah, tulpenbollen.
1: Maar dat misschien ook, maar dat moeten we niet per se hier zeggen.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ja,
1: ja, maar ja, ik vind jouw chocolade heel lekker, Dominique. Want eigenlijk ben ik zo van de chocolade die chocolatiers verschrikkelijk vinden.
0: Wat is dat?
1: Zo, ja. Oei. Ik ben van de witte Sinterklaasjes en zo. Ah, daar haten jullie toch als mensen dat zeggen, hè? Toch?
2: Nee, helemaal niet. Een goede chocolatier is een koffie aan man. Die kan met alles leven.
1: Okay.
2: En zelf in de witte chocolade heb je ook hele goede kwaliteit chocolade, hoor. Geloof me.
1: Wat is jouw favoriet eigenlijk? Wat denk jij van, oh, dat kan je me echt gelukkig mee maken als ik dan mijn mondje stop? Hemels.
2: Ah, van mij hangt dat af van het moment van de dag eigenlijk. 'S morgens heb ik graag melkchocolade met mijn pistolet en een goede laag boter erop. En dan een beetje melkchocolade tussen mijn pistoletje.
0: Oh.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: En als ik s'avonds naar televisie kijk met een glaasje wijn, dan krijg ik een heel mooi bittere chocolade. Dan kan ik daar echt de plezier mee doen.
0: Nou ja, maar
2: een beetje zoals een zak chips eigenlijk, ja. Een stuk chocolade bij een televisie.
0: Oh, right. Oké, okay, perfect. Is het eigenlijk gezond? 5,2 kilo chocolade per jaar eten? Jij gaat natuurlijk ja zeggen. Dat is als aan een brouwer vragen, is het gezond om nog een pintje te drinken? Maar is het gezond? Heb jij daar aanwijzingen voor dat het kan?
2: Wel, ze hebben de laatste jaren hebben ze heel veel studies gedaan naar de gezondste producten. De producten met de meeste antioxidanten ter wereld.
0: Ja?
2: En daar heb je natuurlijk heel veel groenten bij. Tomaten staat heel hoog. Maar helemaal bovenaan staat chocolade. En dan echt? Natuurlijk wel bittere chocolade. Hele donkere chocolade. Want ik ga je zelf nog iets anders zeggen. We hebben klanten bij ons. Die eigenlijk doorgestuurd worden door een oncoloog.
0: Mooi.
2: Dus door de kankerspecialist. En dan vooral voor prostaatkanker bijvoorbeeld. En op aanraden van de oncoloog moest ze elke dag een mooi stukje bittere, heel bittere chocolade eten.
0: En hoeveel procent is dan de hele bittere dat het gezond wordt? Want ja, een keer boven de 80 vind ik het wel lastig worden, hoor.
2: Ja, maar het is natuurlijk te zien. Hè. Meestal is het rond de 75, dat is een mooie bitterheid. We hebben in de winkel wel 90 of zelfs nog ietsje meer, 95. Maar dat is dan meer chocolade om te verwerken in bijvoorbeeld stoofvleessaus of een wildsaus of noem maar op, ja, zoiets.
0: Hey, maar dat je door de kankerspecialist naar de chocolatier wordt gestuurd, dat is toch
2: een,
0: dat onthouden we vandaag.
2: Die achter bonen.
0: Die wat?
2: Ja, en klanten die achter bonen komen, pure geroosterde boontjes.
0: Op de kouwe.
2: Dus wij roosteren zelf en dan mengen ze dat met een granola of een vervanging van nootjes op een slaatje met gehete kaas, zo'n beetje crunchje erop. Er zijn echt heel veel gezonde.
1: En zo maak je toch heel de wereld in feite blij, hè, Dominic Persone?
2: Ik probeer.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap, want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
2: Hallo, ik ben Angèle.
3: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
2: Bisous.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Ja, goedemorgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
7: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn. Als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
6: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
8: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot €60.000 lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
6: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
9: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd, want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
6: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
10: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
6: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
5: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
3: 70s
5: en meer.

0: Ja, het is het lekkerste onderwerp dat je bij het ontbijttafel kan tevoorschijn toveren. Chocolade, jullie zijn aan het gaan via de app van Joe. Ja, Sinterklaas, die komt er toch binnenkort weer aan. De cijfers even van onze tussenstand, hè, van onze poll. Wat is je favoriete chocolade? Ja, absoluut, Anke, jij zit keihard in het verliezende kamp.
1: Ik weet het,
0: 1
1: altijd.
0: 1 op de 5. 20% van de luisteraars vindt witte chocolade de beste.
1: Ja.
0: En dan is het, bruin staat met 36%, beste Sander, op de tweede plaats. Maar de meerderheid, nu zelfs met 45% van de mensen, gaat voor de zwarte chocolade. Dus bijna de helft van de mensen gaat voor zwarte chocolade.
1: Dat had ik niet zien aankomen.
0: Weet je wat heel lekker is?
1: Want ik krijg dat zelfs niet binnen, zwarte chocolade.
0: Een goed pistoleetje met een laag boter, daar zeer, zeer donkere fondant hagelslag en een glas koude witte melk daarbij.
1: Ik vond jou zeer discriminerend. Ik heb het jou gezegd toen we de poll aanmaakten. Ik zeg, je vergeet iets. Wim, goedemorgen.
0: Wat vergeet ik?
2: Goedemorgen.
1: Ja, Wim, jij zegt, jij herkent je niet in de poll, want jouw favoriete smaak zat er niet bij, hè. En dat is...
2: Ruby.
1: Ruby.
0: Wat is Ruby?
1: Ruby is roze chocolade.
0: Ah ja, ik zag het wel eens in
1: en dat is een, de Callebaut heeft dat ontwikkeld. Dat is een officiële smaak.
2: Ja.
1: En dat is ook erkend als officiële smaak.
0: Dat is een soort van vermomde LGBTQ-versie van witte chocolade.
1: Maar nee, jongen.
0: Toch?
1: Maar nee, kijk. Ja, nee. Weet je wat jij eens moet doen? Jij moet eens naar Chocolate Nation gaan. Dat is het chocolademuseum in Antwerpen.
0: Ja. Daar,
1: dan leer je de geschiedenis van de chocolade op een interactieve manier. Maar dat is...
0: En,
1: wacht, op het einde mocht je proeven à volonté.
0: Ja, maar uit Dubai komt er ook groene chocolade.
1: Maar dat is niet. Dat is, jongen, dat is iets anders. Dat is iets helemaal anders. Maar bon, nu klink ik hier als brilsmurf die het beter weet. Maar het is wel echt zo. Het is echt zo.

0: Oktober is de roze maand, de borstkankermaand, een heel belangrijke maand. En een dikke, dikke boobieknuffel voor iedereen die dat van zeer dichtbij beleeft. Of van ietsje minder dichtbij. Maar ik denk dat er op dit moment niemand is die nog nooit in aanraking geweest is met borstkanker. In de familie.
1: Nee, dat is ongelooflijk.
0: Bij jezelf. Je laat het checken. Een collega, een vriendin, iemand verloren. Het is waanzin hoe dichtbij die borstkanker bij vrouwen voor iedereen is. En ja, heel moeilijk denk ik altijd als je dat dan nog hoort, maar we moeten erover praten en we moeten er voor elkaar zijn. En vandaag is een speciale dag, want vandaag is het eigenlijk dag van de borstkankerman.
1: Ja, bij mannen komt dat ook voor. Ja, want je denkt altijd, zoveel vriendinnen inderdaad, en als je wat ouder wordt, dan voel je het vaker en vaker in je omgeving. Ik was ook zo mee te doen met al die mensen die daar tegen vechten.
0: Vreselijk.
1: Maar dan denk je, ja, dat is iets van vrouwen. Dat is iets van, maar dat is niet alleen van vrouwen. Ook bij mannen komt dat voor en vaak worden die signalen minder goed herkend en is de diagnose daardoor later, dus gevaarlijk. Wij vroegen aan Sivilay Altintas van het UZA, dat is een dokter, hoe vaak komt borstkanker eigenlijk voor bij mannen?
2: Ongeveer 1% van alle borstkankers komt bij mannen voor. Dus dat is wel een laag percentage. In België gaat het jaarlijks om ongeveer 100 à 150 mannen.
1: Ja, maar toch 100 à 150. Ja, waarom wordt het zo laat ontdekt bij mannen meestal?
2: Dat is vaak omdat mannen niet verwachten dat ze borstkanker kunnen krijgen. Het is inderdaad een zeldzame aandoening, maar het bestaat wel. Zoals ik eerder heb gezegd, een knobbel wordt daardoor soms genegeerd of men denkt eerder aan iets onschuldigs. Ook bij zorgverleners staat borstkanker bij een man minder snel bovenaan de lijst van mogelijke diagnoses.
1: Ja, jullie vragen weten dat je jezelf moet controleren en laten controleren. Bij een gynaecoloog is dat zeker?
0: Of bij de huisarts, kan ook.
1: Ja. Maar moeten mannen dat dan ook gaan doen?
2: Er is voor mannen geen algemeen bevolkingsonderzoek of systematische screening zoals we die kennen voor de vrouwen. Maar ik zou mannen wel aanraden om alert te zijn op veranderingen in hun borst. Als je een nieuwe knobbel of een andere opvallende verandering voelt of ziet, laat die dan zeker onderzoeken door je huisarts. Zeker wanneer er borstkanker in de familie voorkomt of er sprake is van een erfelijke aanleg zoals een BRCA-mutatie, dan is een extra opvolging zeker noodzakelijk.
1: Oké, wauw. En de vraag, natuurlijk de belangrijkste vraag, is dat bij mannen goed behandelbaar?
2: Absoluut. Wanneer borstkanker bij mannen vroeg wordt ontdekt, zijn de behandelingsmogelijkheden en de kansen op genezing vaak goed. De behandeling lijkt grotendeels op die van de vrouwen en is afhankelijk van het type en het stadium van de kanker. Omdat de borstkanker bij mannen vaak hormoongevoelig is, speelt hormonale therapie daarbij een belangrijke rol.
0: Allee, dat was nu toch eens interessante informatie.
1: Ja,
0: heel veel mensen weten dat toch niet, hè?
1: Nee, ik wist dat eigenlijk
0: dus
1: zelf ook maar
0: al. Mannen, als je iets voelt, laat je toch maar meteen controleren. En als je wilt, jongens, ik zit hier als enige vrouw tussen drie mannen. Ik wil wel eens komen.
1: Ja, controleren.
0: Komen
1: dat zouden wij eens bij u moeten zijn.
0: Wat
1: zouden wij eens bij u komen controleren? Ja, werden we gecanceld? Was het gedaan met ons?
0: Ja.
1: Maar jij wilt wel eens een keer komen controleren.
0: Ja, Rick Torres komt hier de studio binnen. Rick, wilde jij ook gecontroleerd worden?
1: Wil je prostaatkanker ook komen controleren?
3: Joe Gold.

0: Bob
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, één keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
8: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
7: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dat's 24.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Krevel.
12: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
11: Krevel. Leef beter.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Reinaars Aluminium.
15: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Dive.
1: Rick Tops.
2: Ah, ja.
3: Yes, Ricky T in the house met een dilemma van een luisteraar. En
1: ja, inderdaad.
3: Heftig dilemma. Het is ook zo'n dilemma dat niet heel vaak voorkomt, want het is wel...
1: Maar heel vaak?
3: Niet vaak.
1: Ah, nee, dat denk ik.
3: Nee, want het betreft een toevalstreffer. Maar ja, je gaat wel meteen de feels voelen van wat je ermee zou doen, denk ik. Rick Torfs.
4: Ja, het verhaal komt van Ellen. Hè? En ze zegt, deze zomer werd ik op een festival lastig gevallen door een man die plots mijn heupen vastnam en me op mijn poep kletste.
1: Nou, een vies peuk eigenlijk, hè? Want ze was er wel van onder de indruk. Het is een lange mail die ze gestuurd heeft.
4: Wel, en ze zegt ook, ik was helemaal in shock. Ja. Dus het was toch niet direct de meest elegante man. Enkele weken later vertelde mijn beste vriendin dat ze de man van haar leven had leren kennen en hem tijdens een etentje aan mij wilde voorstellen. We hebben afgesproken en toen ze samen het restaurant binnenkwamen, kon ik mijn ogen niet geloven. Het was de man die mij op het festival lastig had gevallen.
1: Een misbruiker.
4: Ik was zo verbaasd dat ik eigenlijk niks gezegd heb tijdens dat etentje. Maar nu worstel ik toch met de vraag, zeg ik mijn vriendin wat er is gebeurd? Of, andere mogelijkheid, zwijg ik om haar geluk niet kapot te maken?
1: Nee, dat moet je zeggen.
3: Geen dilemma.
1: Geen dilemma.
3: Zeggen.
1: Zeggen.
3: Zo, maar ik had het al tijdens, als die binnenloopt, en ik ben 100% zeker dat het die

0: Je bent helemaal in je verhaal psychologisch voorbereid op de man van haar leven.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat niet meteen de... Niet meteen dat,
1: En dat je dan denkt,
0: wacht. En dat je dan wel zo duidelijk... Ik zou niet enorm hard... Enfin, ik ben geen vrouw die ooit misbruikt is. Maar ik kan me voorstellen dat je niet meteen heel hartelijk dan tegen hem bent. En dat je, als hij naar het toilet is, of zo weet ik veel wat, dat je zegt, sorry, maar we zitten hier met echt een huge problem. Mm-hmm. Ik moet dat met jou bespreken. Maar bespreken, uiteraard.
1: Ja, uiteraard.

0: veel berichten binnen.
1: Kim stuurt, wow, dat is het moment om eens, zoals in de film, een glas wijn over die mand te kappen en dramatisch recht te gaan staan en te roepen, jij vieze vuile vetzak.
0: Oei, maar dat is
1: wel...
0: Goeie.
1: Dat is een optie van Kim.
0: Ja, maar die vriendin had wel al gezegd dat ze verliefd was op hem, de man van haar leven. Ja, je gaat het toch subtiel moeten aanpakken, denk ik, hoor. Je kan ook zeggen, zegt iemand, je kan ook vragen aan die man, heb jij niet toevallig een tweelingsbroer die soms wel vuil manieren heeft?
1: Ah!
0: Het is niet dom,
1: ja, ja, ja, ja. Dan heeft hij nog de kans eigenlijk om daar te zeggen van...
0: Ja, iets mee te doen. Ja,
1: sorry,
0: ja, ja,
1: ik was dronken.
0: Of
1: whatever.
0: Hij, of hij heeft er echt een.
1: Ik ben zelfs een zesling.
0: Ja. Caroline die heeft net iets anders, maar iets soortgelijks meegemaakt.
2: Ik heb ooit een man, allee, toekomstige man van mijn vriendin gehad, die mij een bericht stuurde om te vragen dat ik geen trio wou doen met hun.
0: Oh, wow.
2: Vlak voor hun huwelijk.
0: Oei. Ik
2: was uitgenodigd op het feest. Ik wist van niks. Ik heb het daar ook nooit niet durven zeggen. Maar ik heb eigenlijk ook de vriendschap stilaan afgebouwd. En ik heb eigenlijk tot nu geen contact meer met haar.

0: Het dilemma van vandaag, Hector.
1: Ja, Ellen wordt op een festival lastiggevallen door een man die haar bij de heup grijpt en op haar poep slaat. En even later wordt ze uitgenodigd door haar beste vriendin die haar nieuwe liefde wil voorstellen. En wie blijkt dat te zijn? Die man, de viespeuk.
2: Ja, die man. Want inderdaad, wat Sven daar straks zei, die mail was uitgebreid. Ze was daar echt niet goed van. Ze werd daar echt gepakt aan de heupen. Het was niet zo een tikje, hè. Het was echt zo laten zien van... Dus wij zijn het er toch over eens dat we dat niet leuk vinden. Dat we dat niet doen. Ik meen het. Ik zou geen man willen die dat zou doen. Echt niet. Maar heel veel mannen sturen van... Och, dat kan toch geen kwaad. En heel straf, heel veel vrouwen sturen dat ook. Zoals een naamgenoot van mij, Anke, die zegt... Best zwijgen, het is de tijd van vandaag. Ik zou het niet tegen mijn vriendin zeggen. Moest ik alle mannen slecht praten die in de jaren 80 op mijn poep geslagen hebben? Jongens toch, daar begin ik niet aan. Vroeger lachten we daar eens mee. Niet iedere man is slecht die
0: ja, maar in de jaren 80. We zitten wel nu in de jaren 80. Hè. Sophie, goedemorgen. Jij zit ook een beetje in dat kamp, hè?
3: Goedemorgen. Ja, ik zit inderdaad ook een beetje in het kamp van de naamgenoten van Anke. Nu, waarschijnlijk ook wel mijn leeftijd. Ik ben 55, dus ook jong geweest en uitgegaan in de jaren 80. Ik zou dat wel tegen mijn vriendin zeggen, maar om daar nu het drama van te maken... ten eerste is al de vraag, heeft die man dat gedaan voor... Was hij al samen met die vriendin? Denk of was hij nog vrijgezel?
0: Dat is toch vrijgezel, maar
3: als hij nog niet samen was met die vriendin, zou ik wel eens zeggen van... Maat, dat was wel bijzonder ongepast. En ik hoop dat je dat nu zeker niet meer doet, nu dat je in een vaste relatie bent. Maar om daar nu het... Dat van dat triootje vind ik bijvoorbeeld veel van een heel andere orde.
0: Veel erger of wat?
3: Dat vind ik toch wel veel erger, dat iemand vlak voor zijn huwelijk een trio gaat voorstellen bij iemand die nog vrijgezel is, en laat het ons daar wel eerlijk over zijn, zich bijzonder ongepast gedraagt, is toch voor mij van een andere orde.
0: Maar Sophie, maar ik wil er wel toch de nuance even bij zeggen, want dat vergeten we nu eigenlijk, hè, dat het meisje waarover het gaat, dat als heel chockerend had ervaren. Dat is toch een belangrijke nuance. Jij vindt het dan misschien niet zo erg, fair enough, maar zij vond het echt totaal ongepast.
2: Misschien had ze het ook wel tegen die vriendin verteld, hè, dat ze dat verschrikkelijk vond. En dan is dat die kerel, dan kan je toch bijna niet anders dan het toch gewoon zeggen van, ik moet u iets zeggen. Weet je nog, in de zomer, dat is gewoon die event.
3: Dat is inderdaad wat ik ook zei, dat ze dat zeker tegen haar vriendin zegt. Zeker als dat voor haar zo ingrijpend was geweest, dan kan ze dat best tegen haar vriendin vertellen. En dan is het aan haar vriendin om te besluiten van, ja, ik wil met die kerel verder of niet.
0: Okay.
3: Maar de omstandigheden zijn... Zoals ik zeg, ik denk dat dat een beetje het leeftijdsverschil is.
0: Zeker.
3: En de periodes waaruit we komen. Ik zou daar dat drama niet van maken, maar ik denk dat wij misschien in onze tijd op een festival, als ene zoiets deed, al veel rapper geneigd zouden geweest zijn van ons om te draaien en die eens even een goede saflet te geven.
0: Ah, maar dat vind ik ook wel heel goed. Trouwens, Sophie, ondertussen zijn er al 4 billenkletsers die zich aangemeld hebben en die jouw adres vragen.
4: Dit is Joe Gold.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: De mistje datjes van Connections.
9: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
10: Doe me, gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
11: I beg your pardon.
12: Samen aan tafel.
11: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
12: Witlof.

0: advocaat van de duivel.
1: Ja, kort samengevat als ik mag, Rictor. Een luisteraar van ons is op een festival betast, aan de heupen vastgenomen, op de billen gekletst. Ze vond het heel traumatisch. Ze vond het echt niet leuk. En kort daarna zegt haar beste vriendin, we moeten samen gaan eten. Ik heb de man van mijn leven ontmoet, komen die binnenwandelen. Blijkt dat die viespeuk te zijn. En nu heeft ze daar niks van gezegd, maar ze zit daarmee. Ze zegt, ik moet die vriendin eigenlijk verwittigen.
2: Heel veel meningen zijn binnengekomen via de Joe-app. Ja, het ging alle kanten op. Gelukkig vindt de grote meerderheid het ongepast om een vrouw op de billen te tikken.
1: Ongevraagd.
2: En om gewoon,
1: bij, het, te
2: gewoon, gewoon bij de heupen vast te grijpen als je passeert om naar het toilet te gaan of zo. Nou dan, dat weten we wel. Maar iets anders is, hè, nu komt de nuance, zeg je het tegen je vriendin die smoorverliefd is en die echt denkt dat ze de vader van haar toekomstige kinderen gevonden heeft. Hoe gaat die vriendin reageren? Dat kan ook twee kanten uitgaan. Zoals bij Sabine. Sabine stuurt, ik heb dat exact zo aan de hand gehad. Ik heb het meteen gezegd tegen mijn vriendin. Allee, conclusie of verhaal, hoe is het nu geëindigd? Ze zijn nog altijd samen, maar mijn vriendin, die zie ik niet meer.
3: Ja. Ja, het blijft een delicate zaak. Hè. Ik denk ook wel dat de romantiek van de jaren 80 wat wordt overdreven. Ik heb toen nooit een vrouw bij de heupen gegrepen. Ik ben gelukkig ook nooit bij de heupen gegrepen door een vrouw.
1: Ongevraagd bedoeld.
3: Maar als het vroeger dan...
1: überhaupt nooit een vrouw.
3: Wel, als een schriftelijk verzoek indiende, was ik altijd bereid om daar even over na te denken. Maar die worden toch als iets te wild voorgesteld. Nu, het is inderdaad zo. Het gaat hier om de beste vriendin. Hè, dat wordt duidelijk gezegd. Ja. En ik vind dat je tegen je beste vriendin iets eerlijker moet zijn dan tegenover bijvoorbeeld je tweede beste vriendin.
1: Ja, ja.
3: En in dit geval denk ik dat het wel degelijk moet gezegd worden, ook omdat de ervaring traumatisch was. Maar je moet wel zien hoe. En dan denk ik, als je alleen verontwaardigd zegt, ja, maar dit kan toch niet, dan ga je waarschijnlijk inderdaad in conflict komen met die vriendin. Je moet het denk ik zacht aanbrengen.
1: Ja, ja.
3: Duidelijk laten zien dat het niet klopt. Maar de keuze moet uiteindelijk bij die vriendin liggen. Als het heel dwingend klinkt van, ja, ja, je moet dit uitmaken bijna, dat lijkt mij niet goed. En het zou jammer zijn, ik neem aan dat die vriendin een beetje kwaad zal zijn bij aanvang. Maar natuurlijk, als ze dan later toch met die man moeilijkheden krijgt, en dat is niet helemaal uitgesloten gezien zijn exuberant gedrag, ja, en je hebt het niet gezegd, dan zal je dat misschien ook kwalijk nemen.
2: Terwijl nu kan je smalend zeggen, told you so.
3: Maar het hangt er ook, ik vind dat je je eigen verontwaardiging niet helemaal moet overbrengen, maar wel de boodschap. Daar komt het aan neer.
2: Dat is 100%
1: heel
2: waar.
1: Goed. Want dan als je zegt, ik zit met zoiets lastig en misschien, ik wil het ook niet overdrijven en ik gun je alle liefde, maar ik zou mijzelf zo kwalijk nemen dat ik het jou niet heb gezegd. Dus allee, als je niks wil mee doen, je blijft mijn beste vriend.
3: Absoluut.
1: Jij mag alle keuze. Dat is echt wel
2: en
1: slim.
2: En zij kiest, hè?
0: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
0: 70s
4: en meer.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens de
2: Abdij. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Volgens politiek journaliste Fleur Mees wil De Wever zo vooral de MR tevreden houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen.
6: Maar er scheelt een addertje onder het gras. Dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld het tarief van 21% naar 22% verhogen. Omdat dat heel veel geld in het laadje brengt per jaar. Maar ja, net die btw-hervorming ligt extreem gevoelig bij MR.
5: De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten, net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
7: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn. Als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
5: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in de staat zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen. En zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Schwerts.
8: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
5: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren. Ook Engeland stoot bijna zeker door. Het is stevig tweede in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind. En we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
4: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
0: 70s
4: en meer.

0: Deze week maak je enkel in België naast de EuroMillions jackpot kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
5: Oh, wat is dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
5: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be. Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cid deals op CipariXL.be of bij je CipariXL.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Waar?
6: Nee, geen maar.
7: Ach, of wat?
6: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sven en Anke.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Sunday. Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
1: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s, 70s en meer.
1: Dit is Joe.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Het kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij. Niemand raakte gewond. Er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou De Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging? Dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen.
2: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. De energiesteun die de federale regering in april aankondigde, flopt. Het was de bedoeling om de hoge brandstoffenprijzen voor het woon-werkverkeer wat te compenseren. Maar volgens HR-bedrijf Acerta heeft minder dan 1% van de werknemers daar iets van gemerkt. Het komt vooral omdat bedrijven het geld moesten voorschieten om het later terug te vragen aan de overheid. En dat hebben er veel niet gedaan. In Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen op Kiev. Eerst nog wat zon, later meer wolken en pittige buien bij 23 graden. Morgen afwisselend zon en buien en nog maar 14 graden.
1: Dit is Joe Gold.
4: Met Alain Klaas.

0: gitarist van... Dit was een van de eerste nummers die de gitarist van de groep, Robbie Krieger, heeft geschreven.
1: Joe Gold.
0: En eigenlijk kon hij daarna gewoon stoppen met het maken van nummers, want dat is zo'n klassieker geworden, onmogelijk om daar nog over te gaan, denk ik. Light My Fire van The Doors. Het was trouwens Jim Morrison, de zanger, die aan de andere leden van de groep had gevraagd om zelf ook eens iets te proberen. Schrijf eens iets en dan gaan we eens kijken waar we komen. En dan komen ze met dat, een nummer dat toch echt wel muziekgeschiedenis is geworden. Hele fijne woensdag. Ik durf een voorspelling te doen, namelijk dat dit de laatste dag van het jaar zal zijn waarbij de thermometer boven de 20 graden gaat. Morgen duiken we echt een stuk naar beneden, maar wij houden je wel warm hier bij Joe Gold en misschien maken wij je ook wel een beetje rijker, want volgende week gaan we goud weggeven. Echt goud, het pure spul. Ik leg straks nog wel eens uit hoe je precies zal kunnen meespelen. Op dit moment ben je eigenlijk al goed bezig hoor, want luisteren, daar begint het allemaal mee. We gaan een heel mooi nummer draaien van Barry Manilow, zometeen Mandy. Eerst gaan we nog een hele andere richting uit naar de reggae van deze gast. Third World.

0: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ah, ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
3: Dat is Imo!
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Yo, ik ben Adela Lerby en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
10: Snoeien.
11: Blazen.
10: Maaien.
11: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
12: Minder. En meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
16: Krevel.
17: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
16: Krevel. Leef beter.
18: De mistje datjes van Connections.
19: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
20: Ah, miljard gemist.
19: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
21: Ramen, deuren, veranda's.
22: Reinaars Aluminium.
23: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
24: Dit is Joe Gold.

0: Gary Puckett vond dit steeds een van de leukste nummers om op het podium te brengen. Ja, ten eerste omdat het een grote hit is geweest uiteraard, maar ten tweede ook omdat hij eigenlijk bijna niets moest doen als ze het brachten. Want zo ongeveer na 2 seconden nam het publiek het nummer over en zo luid dat het toch niet meer nodig was om zelf te zingen. Het was telkens dikke ambiance. The Young Girl van Gary Puckett en The Union Gap. Dit is Joe Gold. Nu gaan ze meteen naar het noorden, naar onze buren uit Nederland, Golden Earring en When the Lady Smiles. Eerst naar het zuiden, naar een naamgenoot van mij en een bekende acteur in die periode. Het is dan ook vooral woord, want zingen kan je het niet echt noemen. En dat wisten ze zelf ook wel. Vandaar dat ze het Parole, Parole hebben genoemd. Alain Delon en Dalida.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

De man die een paar jaar later een bijzonder grote hit zou scoren met het thema van de film Ghostbusters. Ja, het is diezelfde. Ray Parker Jr. In de 70s schreef hij ook een paar nummers voor andere artiesten. Het nummer dat we net hebben gedraaid had hij eigenlijk bedoeld voor de Spinners. Hij was helemaal overtuigd dat ze het fantastisch zouden vinden. Beetje verkeerd tegenschat, want ze vonden er helemaal niets aan. En toen dacht hij, ik zal eens bewijzen dat ze zich vergissen. En toen trok hij samen met Radio zelf de studio in. En de Spinners die moesten dan uiteindelijk toch wel toegeven dat dat inderdaad een grote hit is geworden. You can't change that. Hot Chocolate is de volgende hier bij Joe Gold. Al een mooie vooruitblik naar die zotte week die we volgende week zullen beleven met dat goud dat we hier zullen weggeven. Everyone's a winner. En eerst nog Neil Diamond. Ray.

0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief?
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf.
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt, 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Je raadt nooit waar dit nummer is geschreven. In een hangmat. Ja, hij was op vakantie met zijn toenmalige vrouw op Hawaii en ze lagen dus samen in die hangmat. Hij begon wat te fantaseren en te neurien en een half uurtje later was dit nummer volledig klaar, het was geboren en meteen was die dure vakantie dubbel en dik terugbetaald. Want eind jaren 70 stond hij bovenaan de hitparades in heel wat landen. Dan Fogelberg en het bijzonder mooie Longer. Je voelt in het nummer dat het allemaal rustig aan mocht gaan, vind ik. De Beatles die zijn er zo meteen met Hello, Goodbye. Dat kunnen we trouwens ook tegen 10 uur zeggen. Goodbye. Want dat uurtje is weer bijna afgelopen. Maar de Beatles dus nog. En ook nog een jarige Kevin Godley. De helft van Godley en Cream. Hij wordt 81 vandaag. Hij is geboren in 1945. En daarom deze nog eens.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Het assiseproces over de moord op barones Ullens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ullens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaten dienden een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid, maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
4: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
3: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. En een nieuwe medaille voor ons land op het EK wielrennen in Slovenië. Laura Fivet is tweede geworden in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. Ze reed nochtans aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar op de streep was ze 3 seconden trager dan een Spaanse. Het brons ging naar een Litouwse. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden.
2: Dit is Joe Gold.

0: Soms moet je als artiest een beetje geduld hebben. Bij deze Charlene heeft het 5 jaar geduurd.
1: Joe Gold.
0: De single kwam voor het eerst uit in 1977 en flopte totaal. Maar er was één radiomaker in Amerika die het altijd een heel mooi nummer heeft gevonden. En 5 jaar later maakte hij in zijn radioprogramma duidelijk dat hij het raar vond dat het nummer nooit een hit was geworden. Hij speelde het opnieuw. En wat er toen gebeurde was toch wel merkwaardig. Er kwam massaal veel reactie op van de luisteraars die het ook wel raar vonden. En ze bleven dat nummer maar opnieuw aanvragen en nog eens en nog eens. En ondertussen hadden andere radiostations ook in de gaten dat daar iets aan het gebeuren was. En op een paar maanden tijd ging dat dus als een lopend vuurtje rond. En zo werd het dus 5 jaar na de release toch nog een grote hit voor Charlene. And I've never been to me. Dit is Joe Gold, zonder Karel deze week, maar ik mag dus al die leuke hits draaien. En volgende week mag ik zelfs nog iets veel straffers doen. Ik mag goud weggeven. Blijf luisteren en je weet precies wat we van jou verwachten volgende week. Evolution Painting is er bijna met Shame. Eerst nog de Rolling Stones en deze Jumping Jack Flash.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
6: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
6: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Joehoe.
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
12: Amai, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Kop.
11: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Schat, ik zie je graag.
15: Ja, maar?
11: Maar nee, geen maar.
15: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
17: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
18: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
19: Heurman. Zet de puntjes op de O.
18: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.

0: daar blijkbaar geen zin in. En het gekke is dat ze na het optreden aan het napraten waren en dachten, ja, misschien moeten we dat dan maar eens proberen. En de rest van het verhaal kennen we ondertussen. Ze hadden een echte wereldhit te pakken. Ik weet niet of die man ooit nog eens naar een optreden is komen kijken, maar eigenlijk hadden ze hem toch wel dik in de bloemetjes moeten zetten. Want plotseling kende de hele wereld Wild Cherry. Play that funky music. Maar dat gaan wij zeker nog eens doen. En nog iets helemaal anders gaan we ook doen.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Jawel, je denkt misschien, heb ik dat nu goed gehoord? Goud? Jazeker, volgende week zoeken we gouden duo's hier bij Joe. We gaan telkens duidelijk maken welk gouden duo het is. En als je ze dan twee keer solo hoort, dus eerst de twee artiesten apart en dan in een duet, dan is het snel wezen, want dan verwachten we het berichtje Gold via de Joe-app. En als ik je dan aan de lijn heb, dan krijg je dus dat goud ter waarde van 2500 euro. Goed luisteren is dus zeker de opdracht volgende week. Michael Jackson mag hier zometeen de dansvloer weer openen met Don't Stop Till You Get Enough. Eerst naar de 60s met Randy and the Rainbows. Dit is Denise.

Ze heeft dit nummer ook in het Spaans opgenomen en dan heeft het een hele mooie titel, vind ik. Lago Azul. Exact dezelfde melodie, dezelfde stem, maar dus een hele andere tekst. Maar wat je net hebt gehoord is de bekendste versie natuurlijk, Blue Bayou van Linda Ronstadt. Een paar dagen geleden gaf ik het voorbeeld van Simon & Garfunkel als het gaat over een gouden duo. Het zou zomaar eens kunnen dat we volgende week weer naar hen op zoek gaan hier bij Joe Gold in onze zoektocht naar dat echte gold. En dan zou het dus kunnen dat we eerst bijvoorbeeld You Can Call Me Al draaien van Paul Simon, dat we daarna Bright Eyes draaien van Art Garfunkel. En als we dan dit zouden draaien, dan is dat jouw signaal om dat woordje gold door te sturen via de Joe-app. Dat allemaal om maar eventjes duidelijk te maken hoe het dus volgende week in zijn werk zal gaan. Je moet dus die drie platen op een rij spotten, want dit zijn Simon & Garfunkel met Mother & Child 3.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
7: Oh, wat was dat?
6: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
7: Ik was nog niet klaar!
6: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
8: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
9: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
8: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
10: Dats24.
11: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Krevel.
0: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
1: Krevel. Leef beter. Prix d'ici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prix d'ici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Let's

Deze single heeft lang moeten rijpen. Steve Miller zong het al wel een tijdje, als hij ergens live optrad. Maar 3 jaar lang heeft hij het bijgestuurd en weer bijgestuurd. Tijdens elk concert klonk het dus een beetje anders. En pas na 3 jaar vond hij dat het helemaal op punt stond om het op single uit te brengen. Die Fly Like an Eagle van Steve Miller Band. Ja, soms moet een idee een beetje rijpen. Ik gebruik datzelfde argument trouwens ook als er thuis klusjes moeten gebeuren. Dat moet ook een beetje rijpen. Dat laat ik ook wel een tijdje liggen. Maar goed, we zitten bijna bij het nieuws van 12 uur. Daarnaast alweer aan Astrid Philips om deze woensdag op te vrolijken. Ik zie hier al een Supertramp en een Sexual Healing van Marvin Gaye. Dus dat wordt gegarandeerd een toppertje, dat is nu al duidelijk. Ik breng je bij dat middagnieuws met Donna Summer en Could It Be Magic. Eerst gaan we nog eventjes op reis met Typically Tropical. Fijne woensdag! Whoa!

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
8: Een goedemiddag. Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
9: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
8: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Net geen gouden medaille voor Laura Fivet op het EK tijdrijden in Slovenië. Ze reed bij de juniorenvrouwen aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar aan de streep kwam ze 3 seconden tekort. Fivet pakte zilver. Het goud ging naar een Spaanse.
10: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ja, ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
11: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
10: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklopt.
8: Op het WK tijdrijden werd Vivet ook al knap 5e. De zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea Chef Philippe Klaes.
12: Het moeilijkste is eigenlijk het keuswerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een badpan, je warmt dat heel goed op, je doet dat wat olie in en je telt tot 10 terwijl je dat bakt, 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
8: De zeekat smaakt hetzelfde als octopus. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag regen.
7: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Supertramp, give a little bit. Fijn dat je hangt bij Joe Gold nog steeds op deze woensdagmiddag. Ja, weekje gaat vlot, lijkt nog een beetje vlotter te gaan. Nu de avondsfeer ook al ontluikt. Met Marvin Gaye dan en Sexual Heat.

That, why did you do it? Goedemiddag, welkom nog steeds bij Joe Gold. Golden hits dus, hè? Dat is wat je mag verwachten hier. Ze komen vandaag van onder andere ABBA, van The Rubettes, Paul Anka. En nu dan Gene Pitney, die volle passie, volle overgave brengt in Something's Gotta Hold of My Heart.

0: De funk is geboren bij LTD met Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Goedemiddag. Straks nog meer blazers erbij halen met Shirley Bassey dan in This Is My Life. Maar eerst ook nog voorbij die grootste hit, de best verkochte single zelfs van het hele jaar 1974 in de UK. Dan toch met Matt en Tiger Feet.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel erop onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
15: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
14: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
15: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
14: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
15: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
16: Ramen, deuren, verandas? Reinaars
17: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

glitter en glamour even gepompt in jouw woensdagmiddag met Shirley Bassey dan nu. This is my life. Muziek dan uit de jaren 50, dat is echt wel al van even terug. Maar het zou kunnen dat de kinderen van vandaag dat ook wel degelijk kennen dankzij TikTok. Want daarop verschijnt ook deze Paul Anka met Put Your Hair on My Shoulder.

0: Smokey Living Next Door to Alice. En gewoon ter waarschuwing niet te dicht misschien met die oren tegen de boksen gaan zitten. Want het gaat er behoorlijk stevig aan toe hier.
1: Baby, baby.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blief?
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf.
3: Oh, je weet het al.
4: Ja, ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
8: Krevel. Leef beter. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
10: Nee, nee, geen maar.
11: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

dat ze doorgaan ook tot eind juni. Intussen al eind juni 2027. Ja, ze geraken niet moe, hè, die hologrammen van ABBA. Summer Night City kreeg je net nog te horen van hen. De Rubettes zijn dan onderweg voor jou met Jukebox Jive. En nu ook al Booker T en de MG's met Green Onions.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens €260 miljoen schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
6: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
5: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
7: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
5: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Fik de Smet brons.
8: Ik mag echt heel blij zijn met deze presentatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
5: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Ja, alles behalve de bedoeling ook om jou down te brengen. Nee, de sfeer opkrikken. Elke keer opnieuw, elke plaats opnieuw. Nu dan bijvoorbeeld met de Ronettes en Be My Baby. Tonight.

Robert Palmer. Can we still be friends? Ja, heel graag natuurlijk, hè. Disco en diepe poëzie hand in hand doen weer klinken. Dat is wat Janice Ian hier doet met haar Fly Too High.

0: Creedence Clearwater Revival. Met Looking at My Back Door. Straks een zeer emotionele ballad van Elvis Presley. Zo emotioneel zelfs dat hij het in het pikdonker inzong. Die Are You Lonesome Tonight.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe ver door liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Bij CipariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariExcel.be of bij je CipariExcel.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

I love music. Daarvoor zitten we hier ook bij Joe Gold. Niks dan de beste music. Ook uit de jaren 60, 70 en 80. Want laten we die decennia toch springlevend houden. Zoveel goede dingen gemaakt. Dat bewijst ook Status Quo hier nog eens met What You're Proposing.

De herfst echt wel ingedoken, maar gelukkig is er ook nog Hughes Corporation met Rock the Boat. Goed mogelijk dan dat je de hele dag lang nog in je hoofd gaat zitten met deze shalala's hier.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo
5: Keukens. Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig.
6: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Nee, ja, dat lukt niet.
6: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
9: Bisous.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
12: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
14: Ook in mij?
13: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.

Freddie Mercury van Queen. Die heeft ook wel een paar duetten gedaan natuurlijk. Hè. Dus dat ze ook een goede zijn om volgende week mee te pakken. Want als je volgende week vanaf 12 oktober, vanaf maandag 12 oktober, twee artiesten van een gouden duo eerst apart hoort, daarna samen, dan is het zeer aangewezen om gold door te sturen in de app. Want je maakt dan namelijk kans op een goudstaaf ter waarde van €2.500. Met dank dus aan de Europese goudstandaard. Goed in de gaten houden en blijven genieten ook vooral van de muziek, ook altijd belangrijk. Mag je nu ook doen met deze Jimmy Helms dan bijvoorbeeld. Gonna make you an offer you can't refuse.

0: 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
4: Een goede middag. Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
4: En een oplossing is niet in zicht. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek, dat is de nummer 8. Mertens zelf staat 19e. En een 3e Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de 2e tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter. En dus pakte van Kerkhoven zilver. Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de juniorenvrouwen. En Vic de Smet won brons bij de juniorenmannen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind en nog maar 14 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

om met mij nog een uurtje door te trekken op deze woensdagmiddag. En ik kan u verzekeren, het zal niet altijd aan zo'n hoog tempo zijn als met Kiss. Want Billy Joel bijvoorbeeld, Carly Simon, die staan ook nog voor je klaar. Maar hier, ja, word je toch ook niet helemaal gespaard, hè, met Al Stewart dan en On The Border.

een bom toen het uitkwam in 1964. Deze Baby Love van Diana Ross en de Supremes. Straks en Carly Simon, die had ik je al beloofd, die komt eraan dan met It's Hard to be Tender. Nou, deze Schotse funkband die weinig tekst nodig hadden ook om te funken. Average White Band en Pick Up the Pieces.

0: woensdagmiddag. Fantastische muziek, dus grote kans dat je af en toe wat pauzes al hebt genomen. Maar zo meteen toch terug aan het werk met de Beatles. We can work it out. Na La Belle dan nog. En voulez-vous coucher avec moi ce soir.
1: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
2: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier een fluitje van een cent.
1: Mic drop. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
3: Dat24.
4: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is loesje.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
16: Wat blief?
15: Bij Gamma krijgen we
16: 25% korting op alle verf.
15: Oh, je weet het al.
16: Ja.
15: Oh, en wat gaan we doen dan?
16: Schilderen natuurlijk.
15: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
17: Nee, zeker niet.
18: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
20: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
19: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
20: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
19: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
20: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
21: Wel, je hebt geen gaatjes.
22: Waar?
21: Nee, geen maar.
22: Alsjeblieft.
21: Wat blieft?
23: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
24: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
25: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
24: Ja, kom een keer kijken.
25: Amai, oh merci.
23: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
26: Bebat.
23: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
27: Tiscanmedia, media bij Carrefour.
28: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
29: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Ramen, deuren, verandas?
32: Reinaars Aluminium.
33: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Een goede baslijn, een grote dosis aan vrolijkheid. En dan kan je er eigenlijk bijna altijd van op aan dat Nile Rodgers er iets mee te maken heeft. En als niet anders, bij Sister Sledge, Thinking of You, heeft hij geschreven, geproduced. En hoor je zo meteen na deze Piano Man, Billy Joel nog en Honesty.

1978 liet Olivia Newton-John zien dat ze veel meer in haar mars had dan alleen zo het lieflijke plattelandsmeisje te zijn. Dat hoor je hier volop in A Little More Love.

0: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
1: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
1: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

Je hoort hem zo scheuren op de weg en dan maar hopen dat hij geen flitspaal tegenkomt. Hè. Steppenwolf met Born to be Wild. Hier dan wordt het ritme weer aangegeven door Simon en Garfunkel. Maar het is van het zachtere type hoor in Sicilia.

0: And when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man stop tiring?
1: Woman nog van James Brown. Ja, straks tussen 3 en 6. Geen woman op de radio, maar er wordt wel over gezongen in die eerste plaat meteen bij Raf van Brussel. Heel veel plezier daar. Ik wens je nog een fijne woensdagmiddag. Moet wel lukken, denk ik dan. Ook met Linda Ronstadt erbij. It's so easy.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. In Brussel staat de politie paraat aan het parlement van de Franstalige gemeenschap om het gebouw en de straat af te sluiten. Een van de organisatoren van de scholierenprotesten in het Franstalig onderwijs roept leerlingen en leerkrachten op om daar massaal te verzamelen vanmiddag. Ook in Wallonië werd de afgelopen dagen al actie gevoerd. Vooral in Luik liep het uit de hand en staken relschoppers van alles in brand. Bijna 110 jongeren werden opgepakt. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Een derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter.
2: Het zijn 3 seconden, dat is wel pijnlijk, maar ja, kijk, ik heb alles gegeven en het is nu zo. En, ja, ik was gewoon eentje sterker.
1: Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de juniorenvrouwen en Victor Smet won brons bij de juniorenmannen. En geen medaille op het WK judo voor Matthias Kassen. Hij verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en daarna in de herkansingen van een Zuid-Koreaan. Kassen eindigt daardoor als 7e. Het was wel al straf dat hij het WK haalde, want dat was lange tijd onzeker door een ribblessure. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind. Nog maar 14 graden en ook vrijdag regen.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Raf van Brussel.

0: Zijn afscheidstournee, de Final Encore, brengt hem op 29 mei 2027 naar de Afwasdome. Rod Stewart, uiteraard.
1: Joe Gold.
0: Goedemiddag, we beginnen vandaag met goed nieuws voor de zeekat. Want die is uitgeroepen tot vis van het jaar 2026. Alleen is de zeekat technisch gezien helemaal geen vis, maar een weekdier en familie van de inktvis. Dat vind ik eigenlijk wel geruststellend. Dus je hoeft blijkbaar niet eens een vis te zijn om vis van het jaar te worden. Er is hoop, lieve vrienden, voor ons allemaal. Tot 6 uur, van harte welkom.
1: Dit is Joe Gold.

0: Hij bracht samen met de Four Seasons in 1967 het album New Gold Hits uit. En in 1975 verscheen het solo-verzamelalbum Gold. Frankie Valli had ook iets met goud.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Goud heeft mensen al eeuwenlang in beweging gekregen. Koningen vulden hun schatkisten mee, ontdekkingsreizigers trokken er voor de wereld rond en tijdens de goudkoorts waagden mensen er letterlijk alles voor. En eigenlijk is er sindsdien niet zoveel veranderd. Zeg ergens het woord goud en plotseling luistert iedereen net iets aandachtiger. En dat is vanaf volgende week maandag bij Joe Gold een bijzonder goed idee. Want wij mogen echte goudstaven weggeven. Luister vanaf maandag dus naar onze gouden duo's. Hoor je eerst twee artiesten apart en daarna samen in één nummer, in een duet dus. Dan moet je meteen Gold sturen. G-O-L-D. Gold in de Joe app. En zo maak je dus kans op een goudstaaf ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. Ja, vroeger moest je voor goud nog bergen beklimmen en rivieren uitzeven. Er zijn zo van die natuurdocumentaires op National Geographic. Ah wel, vanaf maandag volstaat gelukkig gewoon goed luisteren naar Joe Gold.
2: Joe Gold.
1: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.

0: Joe Cole. Straks een handig excuus voor iedereen die plots niet meer kan stil blijven staan. Het ligt niet aan jou. En man, wat kijk ik uit naar volgende week. Mensen gelukkig mogen maken met dit.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
6: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei.
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
8: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
9: Krevel. Leef beter.
10: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
14: Hurman. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Hurman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.

Suite voor de glitterpakken en Ballroom Blitz. Toen waren ze nog zo zoet dat ze oorspronkelijk zelfs de Sweet Shop heten uit 1971. Funny, funny. Zometeen heb ik weer een feitje voor jou. Dat feit is of flauwekul. Dus waar of niet waar over een bepaalde artiest. Feit of flauwekul. Spelen we na Gladys Knight en de Pips met het heerlijke Baby Don't Change Your Mind. En met die feit of flauwekul kan je geen hol winnen, hè. Dat is puur voor de lol. Maar je mag altijd meespelen natuurlijk. In de Joe-app zometeen.

0: Zo'n lieflijk liedje vind ik dat. Gladys Knight and the Pips, Baby, Don't Change Your Mind.
1: Feit of flauwekul?
0: Debbie Harry, die van Blondie dus, Debbie Harry, was ooit een Playboy Bunny. Debbie Harry was ooit een Playboy Bunny. Mag je mij laten weten in de Joe-app of dat

0: Oh, dat is leuk om die nog eens terug te horen. Zeg, I'm Gonna Love You Too uit 78 van Blondie.
1: Feit of flauwekul?
0: Debbie Harry was ooit een Playboy bunny. Feit of flauwekul? Ja, het is een beetje 50-50. Er zijn mensen die denken dat het je reinste flauwekul is. Linken dat helemaal niet aan Debbie Harry. En er zijn mensen die het gewoon weten en die zeggen het is feit. Wel, lang voor Debbie Harry met Blondie wereldberoemd werd, had ze een opvallende job op haar cv staan. Ze werkte inderdaad als Playboy Bunny in de Playboy Club in New York. Rechtstreeks onder de grote Hugh Hefner, dus onder contract. Dus voor Heart of Glass, Call Me and One Way or Another, of die I'm Gonna Love You Too van daarnet, waren er eerst de konijnenoren, het kostuumpje en de sexy bediening. Van Playboy Bunny naar punk en new wave icoon, dat is toch een carrièrepad dat je niet vaak op LinkedIn tegenkomt, hè?
1: Feit of flauwekul?
2: Joe Gold.
0: Feit dus. Debbie Harry was ooit een Playboy Bunny. Dankjewel om jullie antwoord te sturen in de Joe-app. Dit is nog Johnny Cash bij Joe Gold.
3: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: Hoe mag die steak gebakken zijn?
1: Gebak, bleu, zelf een signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. Go, go, go naar Impermo.
6: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, Olivers?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja. Voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
10: Da Simo!
6: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
14: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
13: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
14: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
13: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
17: Peren.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
17: Kom, we peren hem.
16: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
18: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
19: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

één naam, een meisjesnaam dan, en een flinke portie Roy Orbison drama. Lana, uit de 60's uiteraard, van Roy Orbison. Morgen is het alweer donderdag en in de Joe Gold Rewind neem ik je dus terug mee naar die dag, maar ergens in de 80's, de 70's of de 60's. Het rad dat hier in de studio is gerold bepaalt dat. Ik ga er een rukje aan geven. En het jaartal komen we nu te weten, want het rad is blijven stilstaan op 1979. Dus morgen ga ik samen met jou terug naar de hitparade van 8 oktober 1979. De top 3 die ga ik dan overlopen en ik draai de nummer 1. Oh, Alison Moyet met All Cried Out komt eraan. Na deze Real Thing, Can't Get By Without You.

0: Misschien wel een beetje Adele avant la lettre, hè? Die Alison Moyet, All Cried Out. Dat nieuws van 4, een advies waar we hier bij de radio volledig achter staan.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
6: Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals op isuperxl.be of bij je SuperXL.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Panzers voor life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
1: Proximus presenteert.
11: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Krijsje van Ortwin Lansens. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vrijdag, tijdens de Nationale Actiedag, rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. Dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
14: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden David die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
13: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio er rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: Dit is Joe Gold.

Los Bravos bij Joe Gold. Hij is terug thuis. Hij is terug thuis. Dat is wat Lex, mijn zoon Lex, zei toen hij daar straks terugkwam van school. En ik kon niet volgen. En hij zegt, volg jij die avonturier niet? En ineens viel mijn Frank, want ik ging het er vandaag over hebben. De Britse avonturier Carl Bushby, die is na maar liefst 28 jaar bijna weer thuis. De man die vertrok in 1998 vanuit Chili met een nogal ambitieus plan de wereld rond op eigen kracht, zonder gemotoriseerd vervoer en pas weer naar huis zodra de tocht volledig rond was. Intussen heeft hij ruim 48.000 kilometer afgelegd door jungles, vrieskou, oorlogsgebieden en zelfs over de bevroren Beringstraat. En deze week zit hij na een zwemtocht over het kanaal uiteindelijk weer voet op Britse bodem, zeg. Maar helemaal klaar is hij nog niet. Hij moet nog zo'n 400 kilometer wandelen tot Hull, waar zijn familie wacht. Ah, dat is dus waar mijn zoon het over had. Die heeft hij dus blijkbaar de laatste jaren gevolgd. Ik vond het fantastisch. Sommige mensen zeggen na een lange wandeling, ben blij dat ik thuis ben. Karl, die moet dat na 28 jaar nog heel even uitstellen, zeg. Dat moeten wel een heel vreemde 400 laatste kilometers zijn, denk ik. Maar wat een straffe prestatie. 28 jaar weg van huis. De wereld rond. Zonder gemotoriseerd vervoer. Ja, diepe buiging, hoor. Rolls Royce is dit.

0: straks romantiek met een deadline. Geen, we zien wel. Het is simpelweg nu of nooit. Maar dan vertaald in het Engels.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
4: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
3: I love the witloof van de Lunch Garden.
5: Hallo, ik ben Angèle.
6: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
5: Bisous.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Ramen, deuren, veranda's?
9: Lijnaars Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

Vlieg, jij kleine roodborstje, vlieg. Maar dan letterlijk vertaald naar het Engels natuurlijk. Silver Convention bij Joe Gold. Ik drink zelf geen koffie. Maar wel goed nieuws voor de koffiedrinkers. Want onderzoek bij meer dan 460.000 mensen suggereert dat een matige hoeveelheid koffie samenhangt met een lager risico op verschillende mentale problemen. De gunstige cijfers zagen onderzoekers bij ongeveer 2 à 3 kopjes per dag. Maar meer is dus niet automatisch beter. Bij 5 kopjes of meer per dag draaide het verband gewoon de andere kant op. Dus belangrijk, dit soort onderzoek toont vooral een verband. Niet dat koffie op zichzelf depressie of angst voorkomt natuurlijk. Hè. Je dagelijkse koffiepauze mag dus gerust blijven. Maar 2 of 3 kopjes, dat is mogelijk een opkikker voor hoofd en humeur. En 7 espresso's voor de middag, dan wordt het misschien vooral een test voor je zenuwen en je maag. Dat zou ik precies niet doen. Golden Brown, het had over koffie met melk kunnen gaan. Het gaat helaas over heroïne. Maar ik zie dat voor mij zo, hè. Koffie met melk ronddraaiend in een tasje op het ritme van deze van de Stranglers.

0: Middle of the Road en Soleil, Soleil. Zometeen gaan we ons drinkenfles nog eens vullen, want we trekken de woestijn in op een paard. En het dier heeft nog altijd geen naam.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker. Echt lekker.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust hem alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker. Echt lekker.
6: Tiscamedia, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Een vogel, een kind en een flinke dosis Franse charme. In 77 stond deze Marie Myriam voor Frankrijk op het Eurovisiepodium in Londen en vloog ze er meteen met de overwinning vandoor. Zeg, een Amerikaanse verzamelaar die liep in Michigan een inboedelverkoop binnen. Eigenlijk op zoek naar oude platen en meubels, zoals we dat allemaal wel eens doen. Zeker vinylplaten. Oh, dat is zo fijn, die zoektocht. In een donker hoekje zag hij een klein schilderijtje hangen met de naam Gertrude Abercrombie erop. Prijs? Er plakte een etiketje op waarop stond $30. Het bleek Alderman Merriam Shelley's uit 1951. Een werk van de Amerikaanse surrealistische kunstenares dat al meer dan 70 jaar verdwenen was. Abercrombie had het schilderij destijds zelf aan een arts gegeven als betaling voor medische zorg. En dan de jackpot. Op de veiling bracht het geen $250.000 op, zoals eerst werd geschat, maar liefst $1,35 miljoen. Dat is zo'n €1,2 miljoen. Ja, $30 betalen en €1,35 miljoen terugkrijgen, dat is geen koopje meer. Hè. Dat is tweedehands winkelen op Champions League niveau. Fleetwood.

0: Glen Campbell en zijn Southern Nights. Na het nieuws, romantiek zonder enige vorm van bescheidenheid. Completer, lieve vrienden, wordt een liefdesverklaring niet.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Ortwin Lansens, die heeft dat voor jou.
4: Goedemiddag. Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de Vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is vrijdag al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rochus.
5: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
4: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nogthans wel volgens de wet. En dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
6: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
4: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Baichler. Hij volgt Michiel Jonkheren op. Die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Baichler was hiervoor hoofdtrainer bij het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. De Zwitserse wereldkampioene Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertet. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

You fill up my senses. Wat een mooie zin is dat toch, hè? Het een van de bekendste liefdesliedjes van de 70s. En John Denver, die had er naar eigen zeggen amper 10 minuten voor nodig. Op de skilift, zeg. Sommige mensen doen langer over een boodschap op hun Valentijnskaartje. De Actua-plaat, die komt eraan. Jij mag weer speuren naar de gepaste track uit de 60s, 70s of 80s. Na Nolens en deze madame...

0: Ik heb hier heel veel zin, maar eigenlijk niet om te dansen, maar toch goed geprobeerd, lieve vrienden van de Nolans. I'm in the mood for dancing bij Joe Gold.
1: De Actua-plaat.
0: Geel is geel, zou je denken, maar niet als je Chocomel heet. De bekende gele kleur van Chocomel is zo herkenbaar geworden dat het bedrijf er zelfs een merkrecht op heeft. En dat is nu nog maar eens bevestigd, want de Spaanse concurrent wilde ook een chocoladedrank in bijna exact hetzelfde geel op de markt brengen, maar kreeg van de Benelux merkenautoriteit een dikke nee. Niet. De kleur is officieel vastgelegd als Pantone PMS 116. Met andere woorden, voortaan kan je dus niet zomaar eender welk geel uit de verfdoos halen en zeggen, doe mij maar een chocomelkje. Want in de wereld van chocomelk geldt blijkbaar, aan ons geel mag je niet aankomen. Hang er maar een 60s, 70s of 80s plaat aan op. Ik vermoed dat er veel gele suggesties gaan binnenkomen in de Joe-app.
1: Dit
2: is Joe Gold.
3: Adult.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
3: Santé!
2: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
8: Krevel.
9: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
8: Krevel. Leef beter.

toch, hè? Liedje zingen over een busstop, over een bushalte. Hollies, fantastisch gevonden in 66. Overspoeld met geel is de inbox van de Joe-app. Maar heel fijne suggesties voor het Actua-plaatje.

0: They keep the doctor away. Dat heb ik Karel Schmitz of Jan Bosman eens horen zeggen, denk ik. Mamma Mia van ABBA, uiteraard.
1: De Actua-plaat.
0: Geel is geel, zou je denken, maar niet als je Chocomel heet. De bekende gele kleur van Chocomel is zo herkenbaar geworden dat het bedrijf er zelfs een patent op heeft, het merkrecht. En dat is nu nog maar eens bevestigd. Een Spaanse concurrent wilde ook een chocoladedrank in bijna exact hetzelfde geel op de markt brengen, maar kreeg van de Benelux-merkenautoriteit een dikke nee, dat ga je niet doen. De kleur is officieel vastgelegd als Pantone PMS 116. Voortaan kan je dus niet zomaar eender welk geel uit de verfdoos halen en zeggen, doe mij maar een chocomelkje, want in de wereld van chocomelk geldt blijkbaar, aan ons geel mag je niet aankomen. En vreemd genoeg, allemaal platen over de kleur geel in de Joe-app. Jan, Janine en Marleen, die gingen voor Yellow River, krijg je het al niet meer uitgesproken, van Christy. Voorstel van Tom en Sophie, Think van Aretha Franklin.

Werd gebruikt in een tv-commercial in de jaren 80, waarop jongeren een leerkrachtenbeeld staan dansen in een klaslokaal zodra de chocomelk tevoorschijn komt. En Sophie stuurde de link naar de reclamespot nog eens.

0: that you don't know.
1: Dit is Joni Mitchell en het nummer heet Big Yellow Taxi. Dankjewel, Erika. Voorstel van Katrien en Peter. Everyone's a winner van Hot Chocolate. En er is maar één winnaar. Chocomel. Dat is 2-in-1. Don Antonio Orlando. Ta Yellow Ribbon. Was een suggestie van Luc. En ook van Suzy. Het gaat over kleuren en dat echte geel is van ons, claimt Chocomel. Patrick en Katrien dachten aan Cyndi Lauper. Een van de grotere meezingers van Elton John. Dat zing je toch mee, hè? Zwat, ik toch. Goodbye, Yellow Brick Road. Dankjewel, Luc. En dan was er de suggestie van Patricia, van Lies en van Erik. Het is een mondje vol. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini van Brian Hyland. En dat is lang geleden dat we die nog eens gehoord hebben. En daar zijn we dus voor gegaan. Dankjewel voor al jullie ongelooflijk fijne suggesties. Ja.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
2: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

Een liefdeslied met een boodschap die je ongeveer op de volgende manier kan samenvatten. Hey zoeteke, je mag vertrekken hoor. Maar veel succes om nog zo iemand als ik te vinden. Zelfvertrouwen had Lou Rawls in elk geval genoeg. Dit is dan weer een totaal ander probleem, hè, waar Anne-Christie mee te maken had. Queen komt er ook nog aan, maar eerst een vriend.

We Are The Champions van dat kleine groepje dat Queen heet. Oh, probeer de regen niet al een jaar te laten komen. Hè. Het is hier ook begonnen. Blijf gewoon rustig hangen hier bij Joe Gold voor 60s at 6 zometeen. En als je dan toch blijft hangen, doe dat ook maar voor 70s at 7. Heel graag tot morgen. Maak er nog een fijne avond.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 railschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
4: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
3: Bij de lijn rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
5: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequaat op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
3: En onze Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
2: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Stads24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
1: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
0: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Dats24.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
8: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
8: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
11: Hallo, ik ben Angèle.
12: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
11: Bisous.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
14: Ego Keukens.
13: Open deze zondag.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
18: Heurman. Zet de puntjes op de O.
17: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Reinaars Aluminium.
21: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
22: Alleen maar golden hits

0: go, go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Yo, ik ben Adela Larbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
7: Prinses van Life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
10: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: De Mystery Dutchess van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tju, dat heb ik gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, zoals ze zeggen. Hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. In Luik hebben alle handelaars in het centrum een P-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station is ontruimd en gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn er opnieuw volledig uit de hand gelopen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar nu is het vooral werk van ruilschoppers, zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
10: Je ziet vooral heel veel totaal nutteloze vernielingen. Voor onze neus werd de ruit van de FNAC bekogeld. Dan moest de winkel ernaast eraan geloven. De politie chargeert dan. Maar dan gaan die jongeren 100 meter verder een auto vernielen en in brand proberen steken. Veel straten hangen nu ook vol traangas.
9: Ook bij de schoolprotesten in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. Over zo'n week gaat de griepvaccinatiecampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
11: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
9: Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Wilder net naast de medaille gegrepen. Hij werd vierde en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europese kampioen is de Sloveen Primož Roglič. Die haalden het voor de Fransmannen Bruno Armirail en Maxime de Comble. En onze rode duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op 12 punten. De duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden. In en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. En ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
8: Dit is Joe Gold.
2: 70s at 7.
8: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
3: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
2: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
4: Dat's 24.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is Loes.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaerts Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaerts.be.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ons huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg, schat.
15: Ja?
16: Die badkamer, daar is het lek geweest.
15: Oei.
16: Met zijn zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
17: Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
17: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
17: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
17: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
22: Schat, ik zie je graag.
23: Ja, maar...
22: Maar nee, geen maar.
23: Oh.
22: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
0: Dit is 70s at 7.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
2: Dat Imo!
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Prédici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
6: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
7: Wat lief?
6: Bij Gamma krijgen we
8: 25% korting op alle verf.
6: Oh, je weet het al.
7: Ja, ja.
6: Oh, en wat gaan we doen dan?
7: Schilderen natuurlijk.
8: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, nee, zeker niet.
9: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel.

0: 12 euro. Lunch Garden. Dit is 70s at 7.
1: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Luik is het schoolprotest net als gisteren opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars wordt via een B-alert opgeroepen om hun zaak dicht te houden. Het station werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagenlang geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral het werk van relschoppers. Dat zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
2: Er worden dingen vernield. De politie gaat naar die relschoppers toe. En dan gaan die relschoppers weer weg omdat ze worden weggedreven door het traangas. Dat hangt ook helemaal vol met traangas. Je ziet ook die witte wolken de hele tijd hangen. En zo zit de hele tijd al de hele namiddag een heel gespannen sfeer dus, waar het schetst hoezeer hier een kat-en-muisspel gaande is.
1: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten door de gevechten tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd. Er vielen ook al honderden doden. Mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek. Het KMI waarschuwt voor stormweer vanavond. Aan de kust geldt code geel en ook het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat er risico is op wateroverlast en rukwinden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er dus kans op onweer en pittige buien. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw rond de tafel met de top van zijn regering over de begroting. Eerst krijgen ze uitleg van de gouverneur van de Nationale Bank en van de man die onze nationale staatsschuld in de gaten houdt. Die brengen dus slecht nieuws over onze economie. Daarna onderhandelt de regering verder in de hoop uiteindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober houden wordt moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
2: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
1: In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeuren precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab, maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg.
2: Gold!
1: En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
2: Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold.
3: Joe Gold. Joe Gold.
0: Alleen maar Golden Hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
2: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
1: De redders aan de kust zijn afgelopen zomer meer dan 500 keer moeten tussenkomen. Dat meldt de intercommunale kustreddingsdienst. Meer dan 220 interventies waren voor zwemmers die in de problemen kwamen. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met het water, maar ook met de zwemmers zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
3: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli, en tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
1: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden. Het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering is afgelopen. De federale regering heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
2: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
1: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. Triest nieuws uit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon de huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
2: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is. Dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
1: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet kwijt. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2. De andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. Ze zijn zo'n 9 miljoen euro waard. Vannacht regen en buien die pittig kunnen zijn. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.